Berlin Lifa, Kate to Shea, Poca Car FM, Kieran and Shino and Dimitri from Paris, I guess DJ Rocka, Dairanum Downtown. River Shin, Kudashiv Edit, Kernini Truths Lights, Waku Obang, I guess Son Aaron Shin, Dairanum, I'm not going to let you go. I guess, yeah, Shamis, she can't love you. It's Jack and Shin, Fresh and Reach, Sean Gurm Clo, and Shut, Aradi Lifa, Kate to Shea, Punk and Kahar. Ik heb het niet op de hoortreetje. Ik heb het niet op de hoortreetje. Daar hebben we nog een film.